0: nüze bezer pezach el maga awen den zo achel bezar skiant faltazi pe invorio bugalea chavechouye pe nüze arbeda vraiment et gizma tro et namzer vraiment ba tri gualgam mara mezand
1: ya ja, maar moet je wel juist wat dan mag hè, kozijl de zana, genre, kini garandit over ontomiga ehan, aga niks over die ziel of fleur, is. Dan raf hem een droevige kliet aan historie was op de kassador.